0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. En zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Joey Koeipoets. Ja, goedemorgen. Het is woensdag 17 juni vandaag. We beginnen aan een nieuwe ochtendshow. Goedemorgen.

Harry Nielsen, Feel Good Radio en Without You. Dit is de ochtendshow van Feel Good Radio. Hartstikke leuk hoor, het is 7:15 geworden. Zometeen hoor je Simon & Garfunkel en nu de Pretenders. Brass in Pocket.

De Candyman, dat was de Sammy Davis Jr. 1972. Het zijn die fijne classic hits om je herinneringen weer boven te halen van vroeger. Je vingers aflikkend bij die fijne classic hits. Straks doe ik dat met de Amen Corner. And if paradise is half as nice. Maar we gaan eerst naar 1979. I was made for dancing. Hier is Leif Garrett op Feel Good Radio. You

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Met een la-la-la einde was het Queen en Don't Stop Me Now. En het laatste nieuws uit je regio hoort het elk half uur hier op de leukste zender van de regio met de meeste luisteraars. Dit is Feel Good Radio. En ja, die fijne classic hits, dat zijn zometeen onder andere Boney M, The Shuffles en nu de Isley Brothers. We've got work to do.

En with a little luck op Feel Good Radio. En ook nog Ebonium. Hooray, hooray. It's a holiday. Nou, misschien is het wel een holiday voor jou. Het is in ieder geval een lekkere woensdag. Samen wakker worden doe je met de classic hits van Feel Good Radio. Met Crosby, Stills en Nash.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste Interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Joey Koeipoets. Uur 2 vanochtend, show is begonnen. Dit is Feel Good Radio met zometeen de Brothers Johnson en weer de Police. Hier is Message in a Bottle.

Stel te Guess Who, Clap for the Wolfman en La Meteke was van George Moustaki. Ja, ik ben natuurlijk helemaal niet in die taal thuis, maar ik doe mijn best. Dit is Feel the Radio, de beste en de mooiste classic hits uit de 60s en 70s. Zometeen doen we de 60s met Tom Jones en nu de 70s met Rolls Royce. Is it love you're after?

Follow you, follow me. Dat was Genesis op Feel Good Radio. En ook nog Tom Jones. And it's not unusual. Zo, ik moest even een klein gaapje doen hoor. Maar dat mag, het is nog vroeg. Ook al is het alweer bijna 8:30 natuurlijk. Zometeen Los Bravos, Black is Black. En dit is Julie.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Heart of Gold was van Neil Young, 1972 op Feel Good Radio. De beste en de mooiste classic hits, je hoort ze hier. Als je een plaatje wil aanvragen, dan kan dat. Dat kan via de WhatsApp 06-5139-5139. Dat is onze WhatsApp-nummer 06-5139-5139. Gaan we nu naar 1990.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden.
5: Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht.
6: Joey Koeipoets.
7: Uurtje 3 van de ochtendshow. Zometeen met Vicky Sue Robinson, Chris Ria en nu eerst The Sweet. Hier is Funny Funny.

Feel Good Radio en ook nog de Rolling Stones uit 65 en Can't Get No Satisfaction. Eigenlijk is het een mooie hitsterspelletje, hè, dat jij kan raden uit welk jaar de plaatjes komen en wie de artiesten waren natuurlijk. Zometeen hoor je op de radio muziek van Frankie Valli, Olivia Newton-John en eerst

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden.
2: Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Frankie Valli en de Four Seasons op Feel Good Radio, december 1963. And oh, what a night. En ook nog het laatste nieuws uit jouw regio. Elk half uur hoor je natuurlijk wat er speelt in de wereld. Straks voor je nog veel meer leuke liedjes. Mooie liedjes, prachtige liedjes om de herinneringen van vroeger boven te halen. Randy Newman, Stevie Wonder. En dit is eerst Olivia Newton-John.

Viva Las Vegas, het was Elvis Presley uit 64. Zometeen na 10 uur kan je bellen met onze bellijn 085-8200-899. Dat is 085-8200-899. Als je straks wil bellen na 10 uur om even een kletspraatje te houden... of om me gewoon eventjes te vertellen dat je Feel Good Radio luistert... je kan ons bellen 085-8200-899.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
3: Erwin van der Bliek. Het is over 10 op woensdagmorgen. Goedemorgen, dit is Feel Good 60s en 70s en Joey.

Had een paar leuke hits in de jaren 70. Die hoor je dan ook regelmatig voorbij komen hier op Feel Good 60s en 70s. Van een held was het eigenlijk. Hè? Albert Hammond was dat hier. Op woensdagmorgen en de Free Electric Band. Hallo, we zijn weer wakker. We hebben verse koffie. En we hebben de leukste plaat uit de jaren 60 en 70. Goedemorgen, ik ben Erwin. En zij zijn de Doobie Brothers. En ik zeg, listen to the music.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Uit de jaren 70 hoorde je Tony Orlando en Tyre Yellow Ribbon Round the Old Old Tree. Dat zijn nog eens afspraken in de liefde, die worden niet meer zoveel gemaakt, hè, tegenwoordig op die manier. Goedemorgen, Feel Good 60s en 70s. Het loopt tegen 11 op onze fijne woensdagmorgen. Met Lionel Richie en de Commodores uit de jaren 70. Easy like Sunday morning. No, it's

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om, 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht en het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
3: Erwin van der Brink. Ja, net 11 uur geweest op de woensdagmorgen voor onze fijne zender. En wij gaan er weer een uurtje snoeihard tegenaan.

Even lekker langzaam op zijn Frans met de Jean Dessert hier op de woensdagmorgen van Feel Good 60s en 70s. 11 uur geweest alweer. Wat zit er toch in die koffie hier, man? Want je gaat er zo keihard op 3 uur lang. Het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik mag ze weer brengen voor je op deze fijne woensdag. Neil Diamond is altijd goed, hè? Vandaag hebben we gekozen voor deze.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon. Dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
1: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online? Vanmiddag is het zonnig en droog, het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden.
3: Erwin van der Bliek. Net 12 uur geweest en de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s is begonnen met een super lekkere lunch.

voor rook in je ogen, dan gaan ze nog tranen ook. Je moet het allemaal niet hebben natuurlijk. Hè. Dat was de Blue Haze and Smoke Gets in Your Eyes. Nou, de peukjes zijn hier even uitgedrukt. Er is ruimte gemaakt voor de lunch en die gaat lekker smaken. We gaan ervan genieten. Met natuurlijk een fijn muziekje erbij hier op de woensdagmiddag van Feel Good 60s and 70s. Ja, hoor, vandaag is weer een lovely day. Dus hij kan er gewoon weer op.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online? Vanmiddag is het zonnig en droog, het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Bijna 1 uur. Hij zit er al maar op. En eerste shift van deze woensdag op Feel Good 60s en 70s. Maar we hebben snelle plannen. Want om 4 uur zijn we er namelijk gewoon lachend weer. Met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Vinden we dat een goed plan? Oké, dan ben ik er weer om 4 uur.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
0: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemden voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden.
1: Een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft twee studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vannacht brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen, nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden, in het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden, in de loop van de dag ook kans op onweer.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft twee studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vannacht brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden. In het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
0: Erwin van der Broek. Die zegt goedemiddag, 4 uur geweest op de woensdagmiddag van 4.

Dat zijn de Motors uit de jaren 70, een liedje over de luchthaven. Daar gebeurt altijd wel iets om een liedje over te maken. Inspiratie genoeg op die plek. Hey, goedemiddag, net 4 uur geweest en woensdagmiddag. Ik ben Erwin, ik ga weer 3 uur vermaken met alleen maar mooie platen uit de jaren 60 en 70. Vive la France!

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van kook. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's kook binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar

0: een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Een van de mooiste love songs uit de jaren 70. Jorden Pieters Kellen bij Feel Good 60s en 70s. En You're a Lady. En nu we toch in de liefdesverklaringen zitten, dan kan er best wel een eentje achteraan, toch? Een van de mooiste liefdesverklaringen uit de jaren 60. Stevie Wonder. Hij doet het goed in de zomer. Vooral ook met deze mooie titel. You are the sunshine of my life.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljoen... heeft defensieminister Jerzilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen, en van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
3: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Brielen is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoud. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwkerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd.
4: Erwin van der Brie. Hey, goedemiddag, woensdagmiddag, net iets over 5. En jou, want we staan weer klaar een uur lang de mooiste plaatjes voor.

als het zo'n beetje tot een uur of zeven is. Vind ik prima. Dat was Brian Ferry. Let's stick together hier bij Feel Good 60s en 70s. Woensdagmiddag 5 uur geweest. Welkom. Ik heb ze weer voor je. De mooiste plaat uit de jaren 60 en 70. Dit is Earth, Wind & Fire. Helemaal aan het eind van de jaren 70. Een grote hit. Fantasy.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.

0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt. Is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer.
1: Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Briele is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoudt. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Even pingelen, we zitten hier alweer op in deze classic van Supertramp. Dreamer hoorde je uit de jaren 70. Welkom, dit is Feel Good 60s en 70s. Met een van de mooiste stemmen uit de jaren 60. Het is de stem van Dusty Springfield. Don't know.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Al krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden.
2: Erwin van der Bloem. En zo is de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s alweer begonnen. En ik ga

plaatjes die de mannen hebben gemaakt, hè, vooral in de jaren 70. Dat waren Simon & Garfunkel en het heerlijke The Sound of Silence. Hey, welkom! Nog een uurtje werken voor je. Op de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s met heldinnen uit de jaren 70. Dit zijn de Three Degrees en Your...

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Al krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is Gary Rafferty. Het blijft een ongelooflijk mooie saxofoon-solo die nooit gaat vervelen. Dat was Baker Street. Het is bijna 7 uur geworden. Mijn woensdag shift zit erop. Morgen donderdag zijn we er weer met veel meer moois uit de jaren 60 en 70. Ik heb deze nog van Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. Wat je ook gaat doen, maak er een lekkere woensdag.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regio-omroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerk, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Feel Good Radio 60s en 70s hits kan alleen bestaan met steun van luisteraars. Wil jij ons steunen met een donatie? Ga dan naar feelgoodradio.nl en klik onderaan de pagina op doneren. Of bel 070 20 60 800. Dat is 070 20 60 800.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloop-evenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerken, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedenavond, ik ben Robert Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?" PVV-leider Wilders was er ook. Hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler en later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was wegen de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in de Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.